0: Volgens mij verdoen we onze tijd. Weet je zeker dat dit de goede plek is?
1: We zitten precies boven de pijp.
0: Veel succes hebben we anders niet. Niks aan helder water tot nu toe. Straks zitten we boven de riolering. Halen we zo dadelijk nog een bak stront naar boven.
1: Sst, zwart. Straks horen ze ons nog.
0: Nou, volgens mij ligt die fabriek helemaal plat. Kunnen we nog lang wachten.
1: Ik heb zo'n vermoeden dat het elk moment wel eens kan gebeuren. Eén lozing is genoeg. Dan hangen ze.
0: Nou, zal ik dan zelf maar eens wat gaan lozen?
2: Oh, wat zei ik je? Schiet op!
1: De smeerlappen. We hebben ze.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Haal op. Haal op nou.
0: Ja, hij zit vast.
1: Zo vast.
0: Wat zou het zijn?
1: Zwaar vergif. Wat zullen we nou krijgen?
0: Ik wil niet weg, Kees. Laten we gaan, Kees. Het is hier niet pluis. Haal het anker in.
1: Ik heb er ook benzine in gedaan zoals ik je gevraagd had. Hendrik.

0: Waarom stop je?
1: Er lag een man.
0: Waar?
1: Langs de kant, bij het water.
0: Ik heb hem niet gezien.
1: Ja, nou.

0: En? Een goed gesprek gehad?
1: Hij is weg?
0: Dat komt door al die vreemde goedjes die we altijd maar moeten vervoeren. Daar ga je allemaal van die rare dingen van zien.
1: Nou, ik zag toch echt iemand hoor.

0: begrijpen dat de bedoeling hiervan is om het openbaar te maken. Dat mensen zo... Ik vind het ongelooflijk nu dat iets zoveel belangrijk is. Ja. Waar het bijna onmogelijk is als je luistert.
1: Het houten huis, begraven in een sluimerend verstilde mist. Zelfs het robuuste tikken van de klok verzonk in het vacuüm dat door dode bomen en de afstand tot elkanders geborgen bezit in onnavolgbare kracht telkens de ruimte tot haar koninkrijk nam. CQ, de tiran. Twee blokken, één bijl. Zittend op de rand van de wereld, genoten zij van het uitzicht dat het oog hen bood. Gevormd door tijd waren zij achtergelaten in de zonvloed onze geschapen pracht. Doorgaans hadden zij zich laten meeslepen in deze poel des verderf. Maar door het lot ook telkens in broos geluk vergezeld naar minnende nachten in schier onvergankelijke rust,